0: Liekensman. Liekensman. Liekende mijn mama.
1: Jij bent verder, kom ik joh.
0: Liekensman. Liekensman. Liekende mijn mama.
1: Ik heb een andere liedje moest als de markt is nebbi. De enige moest je met een stukje het hinder.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ringe deg i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ringe deg i solnedgangen?